0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer: vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hé, wat? Huh?
8: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol. Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met nu

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
7: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
6: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
8: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
6: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252-377-310... of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
11: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl. Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden net als foto's en video's gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. De gemeenten in de regio Holland-Rijnland, waar de Bollenstreek onder valt, hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin-en-Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar hebben de gemeentes in de Duin-en-Bollenstreek nu een handtekening voor gezet. Geldt bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. En Rijnvogels, dan hebben we het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis. Het werd 2-1. Zaterdag is de tweede wedstrijd. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties. Nog maar enkele weken geleden verwelkomde de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn haar 5000ste lid. Enkele weken later is het weer feest en werd een nieuwe mijlpaal gevierd, namelijk 7500 leden. Met een borstbloem en een brassband werd Kelly Guit als 7500ste lid van de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn feestelijk aan de deur verrast. Ook zij zal het exclusieve Oranje Rock jubileumfeest dit jaar niet missen.

0: In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden, net als foto's en video's, gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. Gerben Cabort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven vertelde in NOS Radio 1-journaal hoe de politie deze chatgroepen op het spoor kwam.
1: We hebben van tevoren informatie uitgewisseld gekregen van onze Duitse en Britse collega's. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren. En daarna seksuele handelingen kan verrichten. Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel een next level.
2: En zijn dit dan 8 mannen die hun eigen vrouw hebben misbruikt?
1: Ja, dat weten we niet zeker. Die aanwijzingen hebben we wel. Dat is ook precies de reden geweest dat we ongeveer gelijktijdig binnen zijn gevallen. En daar allerlei doorzoekingen hebben gedaan. We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. Want het kan zijn dat het een partner is, maar misschien is het ook wel een andere vrouw. Of zijn het beelden die ze ergens anders vandaan hebben gehaald en wordt gedaan alsof zij dit misdrijf plegen. Maar blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn. Dus dat gaan we echt per zaak uitzoeken waar we nu precies over spreken. Ja, maar de aanwijzingen hebben we wel.
2: Want ook dat mag niet, even voor alle duidelijkheid.
1: Nee, klopt. Maar dan blijft het verspreiden van dat soort beeldmateriaal overeind. Precies. Maar het is wel een community van gelijkgestemden.
2: Dit zijn er nu 8. Kan het zijn dat er nog meer mensen bij betrokken zijn?
1: Sluiten we zeker niet uit. Nee, we zijn echt hartstikke druk bezig om dit te onderzoeken. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Dus het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, met name die beelden verspreiden en dergelijke. Ja. En dat ze in die besloten groepen er zo eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw. Wat er verder allemaal nog in het onderzoek duidelijk gaat worden, dat weten wij op voorhand ook niet.
2: U stond dus letterlijk aan de deur van deze mensen. Dat betekent dat u ook aan de deur stond van de mogelijke slachtoffers.
1: Ja, klopt. En kijk, wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond van onder je voeten weg. En dat is precies de reden geweest dat wij van tevoren al contact hebben gezocht met zowel Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij willen deze potentiële slachtoffers, zeg ik dan nog maar even, die wilden wij ook wel hulp kunnen bieden die ze willen. En wij zijn slechts dan van het strafrecht. Maar dit zijn de twee instanties die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Dus wij hebben van tevoren met elkaar opgetrokken. En weten dat er in ieder geval voor slachtoffers case managers klaarstaan die wij bij hebben gesproken over de aard van dit fenomeen en die ook passende hulp voor die slachtoffers kunnen bieden. Ja. Maar ook wij hebben heel verschillende gesprekken gehad in die woningen met wat dan potentiële slachtoffers kunnen zijn.
2: En wat zijn dan signalen waar vrouwen op kunnen letten als ze denken dat ze hier ook slachtoffer van zijn?
1: Ja, goeie vraag. Wat eigenlijk 2 signalen zouden kunnen zijn, dat is, en de belangrijkste is eigenlijk als je in de ochtend wakker wordt met het gevoel dat je een enorme kater hebt, zonder dat er eigenlijk aanleiding voor is, omdat je de avond ervoor geen middelen hebt gebruikt. En of dat dan alcohol of iets anders is. Maar als die aanwijzingen er niet zijn, dan is dat wat ons betreft een rode vlag. En die andere, dat is dat op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je voelt rondom je geslachtsdelen, je kan roodheid niet voelen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als dat gevoelig is daar. Dat zijn wel 2 rode vlaggen als die tegelijkertijd opgaan. Dat is wat ons betreft wel een let op. En dan zou ik ook slachtoffers die denken hier echt slachtoffer van te zijn, die wil ik dan ook wel uitnodigen om zich te komen melden.

0: De gemeenten in de regio Holland-Rijnland hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin- en Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar zijn nu handtekeningen voor gezet. Geldt bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. U hoort wethouder Mike Roelofs van Hillegom over het deel voor Hillegom.
1: Nou, we zijn al enige tijd bezig met de noordelijke ontsluiting van de Greenpoort.
2: Ja.
1: En dat betekent, even in leekentaal, dat we proberen naar een nieuwe weg te kijken in het noorden van de Duin- en Bollenstreek. Om gewoon de mobiliteit te verbeteren. Want de Duin- en Bollenstreek, zeker in sommige tijden van het jaar, maar over het algeheel, stroopt best wel dicht. Hè? Er is gewoon heel veel verkeer. We bouwen wel heel veel woningen. Maar het wegennet kan dat soms niet altijd even goed aan. En daarom is het wel belangrijk om daar te blijven kijken, inderdaad. In het verleden hebben we een Duinpolderwegtraject gehad.
2: Mag u dat woord wel hardop zeggen?
1: Dat woord was heel gevoelig, inderdaad, weten we. En daar is er door de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland daar bijna akkoord op gegeven. Maar Noord-Holland heeft daar toen de stekker uitgetrokken.
2: Ja.
1: Maar dat potje met geld is in al die jaren opgebouwd om te kijken of we vanuit Holland-Rijnland, vanuit de deelnemende gemeente van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek, ook in kunnen zetten op verbeteren van het wegennet.
2: Okay.
1: Dus dat betekent dat het potje nog steeds apart wordt gehouden voor verbetering van het wegennet in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. En dat is puur voor de verkeersdoorstroom.
2: Nou, daar hebben we als ondernemers een onderzoek laten doen. Die zeiden, we willen een tunneltje. Zit er genoeg in de pot om dat soort zaken te besteden? Of is het meer, het helpt in het grote proces met de provincie?
1: Het helpt sowieso in het grote proces met de provincies. Want er zijn twee provincies waar we over praten. Hillegom ligt grotendeels aan Noord-Hollandse gemeenten vast. En ook voor een deel natuurlijk aan Zuid-Hollandse gemeenten, waar we ook zelf natuurlijk onderdeel van zijn. Maar we hebben beide provincies eigenlijk nodig. En de provincie Zuid-Holland is redelijk welwillend, maar het moet eigenlijk gezamenlijk opgepakt worden. Dus dat proces dat loopt nog steeds. Maar het is wel een moeizaam proces, want het loopt al heel erg lang.
2: Ja. Weet u de stand van zaken van dit moment?
1: De stand van zaken is dat de onderzoeken naar mijn idee afgerond worden en dat bij Zuid-Holland en de stuurgroep hierop, want ook de Haarlemmeer hoort daarbij, en de provincie Noord-Holland, daar stappen in genomen moeten gaan worden.
2: Okay.
1: Maar er zijn nog geen stappen genomen.
0: Wethouder van Hillegom Mike Roelofs was dat. Over projecten zijn fietspaden. Overige projecten zijn fietspaden door de gehele streek. Rotondes, kruispunten en de Parklaan in Sassheim. 4 miljoen voor de Piet Gijzenbrug op de grens van Voorhout en Noordwijk-Rout is geschrapt. Dat wordt nu gebruikt voor een fietsverbinding tussen Noordwijk en Lisse.

0: met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft dit traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders. Het vernieuwde Richard Kraaitje-koord in de wijk Hornes in Katwijk is officieel geopend. Op het terrein is een multifunctionele sport- en speelvoorziening gerealiseerd, bestaande uit een voetbalveld, een 3x3 basketbalveld en diverse speel- en klimtoestellen. Bij de opening was onder andere wethouder Sonny Spek aanwezig, die deelnam aan een shoot-out. Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht dat het koord is bedoeld voor verschillende vormen van sport en recreatie, zodat een brede groep kinderen en jongeren er gebruik van kan maken. De aanleg van het vernieuwde terrein maakt deel uit van investeringen in sport- en beweegvoorzieningen in de wijk Hornes in Katwijk.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig bij maximaal 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De vrijdag verloopt licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien geregeld door. Bij een westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. In de loop van de middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vrijdagavond is het op verreweg de meeste plaatsen droog met nog flink wat ruimte voor de zon. De nacht naar zaterdag verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. De eerste dag van het weekend, dat is vaak de zaterdag, begint droog met zo nu en dan wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe en in de middag volgen buien. Voor de buien uit kan het nog 19 tot 21 graden worden, maar zodra het begint te regenen koelt het flink af. De wind komt uit zuidelijke richting en is zwak tot matig van kracht. Na zaterdag tot en met dinsdag lijkt het wisselvallig te blijven met dagelijks kans op enkele buien, maar echt nat wordt het niet. Tot zover het weerbericht.

0: Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. U hoort een van de omwonenden.
1: En wij wonen hier nu zo'n 8 jaar met veel plezier. En een beetje de commotie meegemaakt rondom het beeld. En hij is prachtig. Ik ben ook nog naar het gemeentehuis geweest om het eens te bekijken. Daar stond hij in het klein. Toen had ik de indruk dat hij wat lichter was. Maar goed, zoals hij hier nu staat, welkom.
2: Ja, want wat vond u van het oorspronkelijke idee? Dacht u, was u een voorstander of een tegenstander?
1: Voorstander.
2: Ja. Ja. En snapte u waarom er zoveel tegenstanders waren?
1: Eigenlijk niet. Sorry hoor, maar

0: omdat het zoveel podium heeft gekregen. En vrij lang duurde, zeg maar. En als je kijkt naar het werk, dan vraag je echt af, why? Nou, dus, want het is een totaal niet confronterende kunst. Het is geen naakt. Het is echt, wacht, toe dan. Dus dan is de vraag van, ja, waarom? Maar goed, dat soort rumoer was weer nieuw voor ons.
1: En want u zei van, waarom eigenlijk? Heb je al een antwoord gekregen op die waarom?
0: Nee, ik niet. Nee, jullie misschien wel. Of de bewoners, die vragen zich nu ook af waarom. Maar goed, het staat er en iedereen is blij. Het is aardig wat volk opkomen dagen, zie ik. Veel kinderen ook, hartstikke leuk. En het heeft een hele mooie plek in het park gekregen. Het is echt de queen of the park geworden. Dus, ja.
1: Ja, Elspeth, jij stond als zeg maar, de persoon verantwoordelijk in een manier voor de eend. Ja, had je eigenlijk de commotie verwacht?
2: Nee, eigenlijk niet. We hadden mensen in de buurt aangeschreven of zij mee wilden doen in een kunstcommissie. Zo doen we dat eigenlijk altijd. We hebben 3 professionele mensen aangevuld met mensen uit de wijk. Dus we hadden met een heel groepje het beeld geselecteerd. En wij dachten eigenlijk allemaal, goh, we hebben een heel leuk, blij beeld uitgezocht. Daar zal iedereen heel blij mee zijn. Dus de commotie was volkomen onverwacht.
1: Wat gebeurde er toen?
2: We hebben een aantal individuele gesprekken met degene die de meeste bezwaren had gevoerd. We hebben een extra hoorzitting gehouden waarbij we de mensen hebben uitgenodigd uit de buurt. En de mensen die hadden op een handtekeningenlijst hadden aangegeven dat ze niet eens waren met de plaatsing. En vervolgens hebben we netjes het juridische procedure doorlopen met de inzagelegging van de omgevingsvergunning. Daar is een bezwaar tegen ingediend. Dat hebben we gelukkig op weten te lossen, waardoor degene zijn bezwaar heeft ingetrokken. En nu staat hij er.
1: Er was ook gepraat over dat er een boom is geplaatst voor een bezwaar, omdat iemand het dan kon zien. Is dat nou waar?
2: Ja, dat is waar. We hebben voor de bezwaarmaker een boom geplaatst, zodat hij geen rechtstreeks zicht heeft op de eend.
1: Ik denk ook dat sommige mensen een beetje een vertekend beeld hadden van hoe groot die zou zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat komt voor een deel misschien ook wel door de artistic impression, zeg ik dat zo goed. Waarbij die wel heel erg vanuit een soort kikkerperspectief gefotografeerd is. En hij is sowieso iets kleiner, omdat de bronsprijs wat hoger is dan we hadden gedacht. Dus hij is zo'n 25 centimeter kleiner dan we oorspronkelijk hadden bedacht.
1: Maar nu aan het einde van het verhaal, denk je dat er nog zoveel mensen op tegen zijn? Of denk je dat het op zich wel positief is onthangen?
2: Ik denk dat er heel veel mensen blij mee zijn. We hebben zelfs mensen gehad die hebben gevraagd of er een boom weg kan, omdat ze hem niet goed kunnen zien. Dus zo zie je altijd, maar je hebt altijd mensen die er niet mee eens zijn en mensen die het er wel mee eens zijn. En daar moeten we een middenweg in vinden.

0: Rijn Vogels, daar gaat het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis en het werd 2-1 voor de Rijn Vogels. Zaterdag is de tweede wedstrijd. U hoort trainer Danny Heijsseledoren na de gewonnen wedstrijd van woensdag.
1: Ja, ik vind het niet het mooiste voetbal wat we beide hebben laten zien. Maar ik denk dat we in de organisatie wel goed stonden. Tweede helft hebben we misschien een fase van 5 à 10 minuten dat we het echt lastig kregen. Dat Maassluis wel 2 keer denk ik echt dreigend bij de goal komt. Verder denk ik dat we het in de organisatie wel aardig voor elkaar hadden. En we hebben er ook bewust voor gekozen om te kijken hoe maken we de meeste kans om de na-competitie te winnen. En toen kwamen we ook wel tot de conclusie dat het niet altijd het mooiste hoeft te zijn. Dat doen we in de competitie wel weer. Dat hebben we ook gekscherend gezegd. We hebben 34 wedstrijden competitievoetbal gespeeld. Waarin we denk ik aantrekkelijk voetbal hebben laten zien in veel wedstrijden. Ja, en nu gaan we toernooivoetbal spelen en daar zijn we nu 3 wedstrijden mee bezig.
2: Hoe anders is dat dan competitievoetbal?
1: Nou ja, ik denk dat onze intentie normaliter wat meer gericht is op het balbezit, wat aanvallender. Waarin we geleidelijk proberen met bepaalde looplijnen tot kansen te komen. Dat we verdedigend echt wel 9 van de 10 keer hoog druk zetten tot aan de keeper toe. Ja, en daar hebben we in de na-competitie nu wel een iets ander plan voor. Niet alleen maar laag, maar wel meer momenten dan in de competitie.
2: Natuurlijk al 34 competitiewedstrijden gehad. Dit was nu de derde in de na-competitie. Ik zie in de eerste helft bijvoorbeeld Kabouni eraf gaan. Verder zie ik nog een paar mensen op de grond stampen. Een paar kleine lichtelijke pijntjes. Begint dat ondertussen ook een beetje zijn tol te eisen? Heb jij dat idee binnen je ploeg?
1: Ja, nee, tuurlijk. En niet alleen binnen mijn ploeg, maar dat is bij iedereen. Excelsior Maassluis die begint vandaag met 3 spelers anders ten opzichte van de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen VVSB. Dat doen ze ook niet omdat ze ontevreden waren over het resultaat. Het is een slopend seizoen, het is een lang seizoen, 34 wedstrijden. Dan heb je je oefenwedstrijden erbij, dan heb je je bekerwedstrijden erbij. Nu 3 na-competitiewedstrijden met eigenlijk zaterdag, woensdag, zaterdag. Met iedereen die er een baan naast heeft. Het is gewoon lood en lood zwaar. En we moeten goed voor ons lichaam zorgen. Althans, ik nog niet eens zo heel erg, de spelers. Dat voel je zeker.
2: En dan komt er over 3 wedstrijden nog een wedstrijd aan. Een hele belangrijke ook.
1: Sorry, wat zei je?
2: Dan komt er over 3 dagen nog een wedstrijd aan.
1: Ja, daarom. Dus we moeten echt weer gaan kijken hoe we morgen iedereen weer soort van kunnen repareren voor zaterdag.
2: Wat verwacht je van de return? Eenzelfde Maassluis als vandaag?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Ja Maassluis die spelen eigenlijk de laatste wedstrijd in de competitie en in de na-competitie al op deze manier. Dus ik verwacht niet dat ze ineens hele andere dingen gaan doen. Ze hebben natuurlijk ook wel specifieke kwaliteiten. Dat ik denk dat ze ook niet hele andere dingen kunnen gaan doen. Het is niet een ploeg die bijvoorbeeld ineens ballen erin moet gaan pompen, denk ik. Dus ik verwacht wat dat betreft dat ze wel redelijk hetzelfde gaan doen.
2: Ook dezelfde Rijnvogels?
1: Dat hou ik nog even voor mezelf als je niet erg vindt.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
5: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
4: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
6: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
4: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden net als foto's en video's gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. De gemeenten in de regio Holland-Rijnland, waar de Bollenstreek onder valt, hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin-en-Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar hebben de gemeentes in de Duin-en-Bollenstreek nu een handtekening voor gezet. Geld bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. En Rijnvogels, dan hebben we het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis. Het werd 2-1. Zaterdag is de tweede wedstrijd. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard met het nieuws uit de Duin-en-Bollenstreek.
1: De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties. Nog maar enkele weken geleden verwelkomde de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn haar 5000ste lid. Enkele weken later is het weer feest en werd een nieuwe mijlpaal gevierd, namelijk 7500 leden. Met een borst bloemen en een brassband werd Kelly Guit als 7500ste lid van de Oranje Vereniging Katwijk aan de Rijn feestelijk aan de deur verrast. Ook zij zal het exclusieve Oranje Rock jubileumfeest dit jaar niet missen.

0: In Nederland zijn mannen gearresteerd die worden verdacht van het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ook zijn hun huizen doorzocht. Tips voor dit gedrogeerd seksueel misbruik worden, net als foto's en video's, gedeeld in chatgroepen. Een van de gearresteerden komt uit Sassheim. Gerben Cabort van het landelijk expertise-team Seksuele Misdrijven vertelde in NOS Radio 1 Journaal hoe de politie deze chatgroepen op het spoor kwam.
1: We hebben van tevoren informatie uitgewisseld gekregen van onze Duitse en Britse collega's. En ja, daaruit bleek eigenlijk dat er in besloten groepen informatie werd uitgewisseld. We zouden het tips en tricks willen noemen. Ja, over hoe je vrouwen en dan eigenlijk ook nog partners die echt daadwerkelijk in huiselijke kring zijn, hoe je die het best kan drogeren en daarna seksuele handelingen kan verrichten. Uiteindelijk spreken wij dan over een drietal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is het daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
2: En zijn dit dan 8 mannen die hun eigen vrouw hebben misbruikt?
1: Ja, dat weten we niet zeker. Die aanwijzingen hebben we wel. Dat is ook precies de reden geweest dat ze ongeveer gelijktijdig binnen zijn gevallen. En daar allerlei doorzoekingen hebben gedaan. We hebben ook heel veel verschillende, wat wij dan noemen, gegevensdragers meegenomen. Dus telefoons, laptops, dat soort dingen. Ja, om maar uit te kunnen zoeken wat er nu precies is plaatsgevonden. Want het kan zijn dat het een partner is, maar misschien is het ook wel een andere vrouw. Of zijn het beelden die ze ergens anders vandaan hebben gehaald en wordt gedaan alsof zij dit misdrijf plegen. Maar blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn. Dus gaan we echt per zaak uitzoeken waar we nu precies over spreken. Ja, maar de aanwijzingen hebben we wel.
2: Want ook dat mag niet, even voor alle duidelijkheid.
1: Nee, klopt. Maar dan blijft het verspreiden van dat soort beeldmateriaal overeind. Precies. Maar ja, het is wel een community van gelijkgestemden.
2: Dit zijn er nu 8. Kan het zijn dat er nog meer mensen bij betrokken zijn?
1: Sluiten we zeker niet uit. Nee, we zijn echt hartstikke druk bezig om dit te onderzoeken. En we zijn nu met 8 teams vanuit het land, verschillende teams seksuele misdrijven, zijn we dit nu aan het opsporen. Dus het is een nieuw fenomeen voor ons. In die zin, met name die beelden verspreiden en dergelijke. Ja. En dat ze in die besloten groepen er zo eigenlijk expliciet over aan het chatten zijn. Dat is voor ons echt wel nieuw. Wat er verder allemaal nog in het onderzoek duidelijk gaat worden, ja, dat weten wij op voorhand ook niet.
2: U stond dus letterlijk aan de deur van deze mensen. Dat betekent dat u ook aan de deur stond van de mogelijke slachtoffers.
1: Ja, klopt. En kijk, wij snapten van tevoren heel goed dat dit ontzettend gevoelig is. En als je dit als vrouw overkomt, dan slaat waarschijnlijk de grond vol onder je voeten weg. En dat is precies de reden geweest dat wij van tevoren al contact hebben gezocht met zowel Slachtofferhulp Nederland als ook het Centrum Seksueel Geweld. Wij willen deze potentiële slachtoffers, zeg ik dan nog maar even, die wilden wij ook wel hulp kunnen bieden die ze willen. En ja, wij zijn slechts dan van het strafrecht. Maar dit zijn de twee instanties die ook daadwerkelijk hulp kunnen bieden. Dus wij hebben van tevoren met elkaar opgetrokken. En weet dat er in ieder geval voor slachtoffers case managers klaarstaan die wij bij hebben gesproken over de aard van dit fenomeen en die ook passende hulp voor die slachtoffers kunnen bieden. Ja. Maar ook wij hebben heel verschillende gesprekken gehad in die woningen met wat dan potentiële slachtoffers kunnen zijn.
2: En wat zijn dan signalen waar vrouwen op kunnen letten als ze denken dat ze hier ook slachtoffer van zijn?
1: Ja, goeie vraag. Wat eigenlijk 2 signalen zouden kunnen zijn, dat is, en de belangrijkste is eigenlijk als je in de ochtend wakker wordt met het gevoel dat je een enorme kater hebt, zonder dat er eigenlijk aanleiding voor is, omdat je de avond ervoor geen middelen hebt gebruikt. En of dat dan alcohol of iets anders is. Maar als die aanwijzingen er niet zijn, dan is dat wat ons betreft een rode vlag. En die andere, dat is dat op het moment dat je 's ochtends wakker wordt en je voelt rondom je geslachtsdelen, je kan roodheid niet voelen, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Als dat gevoelig is daar. Dat zijn wel 2 rode vlaggen als die tegelijkertijd opgaan. Dat is wat ons betreft wel een let op. En dan zou ik ook slachtoffers die denken hier echt slachtoffer van te zijn, die wil ik dan ook wel uitnodigen om zich te komen melden.

0: De gemeenten in de regio Holland-Rijnland hebben jaren geleden een gezamenlijke spaarpot in het leven geroepen, genaamd Regionale Investeringsfonds. De miljoenen bestemd voor de Duin- en Bollenstreek die nog niet gebruikt zijn, moeten behouden worden. Daar zijn nu handtekeningen voor gezet. Geldt bijvoorbeeld voor een noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek. U hoort wethouder Mike Roelofs van Hillegom over het deel voor Hillegom.
1: Nou, we zijn al enige tijd we zijn bezig met de noordelijke ontsluiting van de Greenpoort.
2: Ja.
1: En dat betekent, even in leekentaal, dat we proberen naar een nieuwe weg te kijken in het noorden van de Duin- en Bollenstreek. Om gewoon de mobiliteit te verbeteren. Want de Duin- en Bollenstreek, zeker in sommige tijden van het jaar, maar over het algeheel, stroomt best wel dicht. Hè? Er is gewoon heel veel verkeer. We bouwen wel heel veel woningen. Maar het wegennet kan dat soms niet altijd even goed aan. En daarom is het wel belangrijk om daar te blijven kijken, inderdaad. In het verleden hebben we een Duinpolderwegtraject gehad.
2: Mag u dat woord wel hardop zeggen?
1: Dat woord was heel gevoelig, inderdaad, weten we. En daar is er door de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland daar bijna akkoord op gegeven. Maar Noord-Holland heeft daar toen de stekker uitgetrokken.
2: Ja.
1: Maar dat potje met geld is in al die jaren opgebouwd om te kijken of we vanuit Holland-Rijnland, vanuit de deelnemende gemeente van de Noordelijke Duin- en Bollenstreek, ook in kunnen zetten op verbeteren van het wegennet.
2: Okay.
1: Dus dat betekent dat het potje nog steeds apart wordt gehouden voor verbetering van het wegennet in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. En dat is puur voor de verkeersdoorstroom.
2: Nou, daar hebben we als ondernemers een onderzoek laten doen. Die zeiden, we willen een tunneltje. Zit er genoeg in de pot om dat soort zaken te besteden? Of is het meer, het helpt in het grote proces met de provincie?
1: Het helpt sowieso in het grote proces met de provincies. Want er zijn twee provincies waar we over praten. Hillegom ligt grotendeels aan Noord-Hollandse gemeenten vast. En ook voor een deel natuurlijk aan Zuid-Hollandse gemeenten, waar we ook zelf natuurlijk onderdeel van zijn. Maar we hebben beide provincies eigenlijk nodig. En de provincie Zuid-Holland is redelijk welwillend, maar het moet eigenlijk gezamenlijk opgepakt worden. Dus dat proces dat loopt nog steeds. Maar het is wel een moeizaam proces, want het loopt al heel erg lang.
2: Ja. Weet u de stand van zaken van dit moment?
1: De stand van zaken is dat de onderzoeken naar mijn idee afgerond worden en dat bij Zuid-Holland en de stuurgroep hierop, want ook de Haarlemmeer hoort daarbij, en de provincie Noord-Holland, daar stappen in genomen moeten gaan worden.
2: Okay.
1: Maar er zijn nog geen stappen genomen.
0: Wethouder van Hillegom Mike Roelofs was dat. Over projecten zijn fietspaden. Overige projecten zijn fietspaden door de gehele streek. Rotondes, kruispunten en de Parklaan in Sassheim. 4 miljoen voor de Piet Gijzenbrug op de grens van Voorhout en Noordwijk-Rout is geschrapt. Dat wordt nu gebruikt voor een fietsverbinding tussen Noordwijk en Lisse.

0: Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders. Het vernieuwde Richard Kraaitje Court in de wijk Hoorners in Katwijk is officieel geopend. Op het terrein is een multifunctionele sport- en speelvoorziening gerealiseerd, bestaande uit een voetbalveld, een 3x3 basketbalveld en diverse speel- en klimtoestellen. Bij de opening was onder andere wethouder Sonny Spek aanwezig, die deelnam aan een shoot-out. Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht dat het court is bedoeld voor verschillende vormen van sport en recreatie, zodat een brede groep kinderen en jongeren er gebruik van kan maken. De aanleg van het vernieuwde terrein maakt deel uit van investeringen in sport- en beweegvoorzieningen in de wijk Hoorners in Katwijk.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De vrijdag verloopt licht wisselvallig met vooral in het oosten en zuidoosten buien. In de kustgebieden blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. Maar ook in het binnenland breekt de zon tussen de buien geregeld door. Bij een westenwind loopt de temperatuur uiteindelijk op naar een graad of 18. In de loop van de middag neemt de buienactiviteit in het binnenland af. En vrijdagavond is het op verreweg de meeste plaatsen droog met nog flink wat ruimte voor de zon. De nacht naar zaterdag verloopt vervolgens droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. De eerste dag van het weekend, dat is vaak de zaterdag, begint droog met zo nu en dan wat zon. In de loop van de ochtend neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe en in de middag volgen buien. Voor de buien uit kan het nog 19 tot 21 graden worden, maar zodra het begint te regenen koelt het flink af. De wind komt uit zuidelijke richting en is zwak tot matig van kracht. Na zaterdag tot en met dinsdag lijkt het wisselvallig te blijven met dagelijks kans op enkele buien, maar echt nat wordt het niet. Tot zover het weerbericht.

0: Een metershoog beeld van een eend in Park Molenhoek in Voorhout leverde in de ideeënfase veel bezwaar op. Dat is allemaal afgehandeld en woensdag was het moment om de eend te onthullen. U hoort een van de omwonenden.
1: En wij wonen hier nu zo'n 8 jaar met veel plezier. En een beetje de commotie meegemaakt rondom het beeld. En hij is prachtig. Ik ben ook nog naar het gemeentehuis geweest om het eens te bekijken. Daar stond hij in het klein. Toen had ik de indruk dat hij wat lichter was. Maar goed, zoals hij hier nu staat, welkom.
2: Ja, want wat vond u van het oorspronkelijke idee? Dacht u, was hij een voorstander of een tegenstander?
1: Voorstander.
2: Ja.
1: Ja.
2: En snapte u waarom er zoveel tegenstanders waren?
1: Eigenlijk niet. Sorry hoor, maar je kan overal wel een beetje over muggen siften. Dat ging dan om die ketting, dat was een keten. En ik denk, hallo, het is gewoon een sieraad wat hij om heeft. Ja, een normaal beest loopt niet met een sieraad, maar deze wel. Ja, toch?
2: Ja. Dus je bent blij met de toevoeging aan de wijk?
1: Echt, ja, ja, ja. En ook het park, we wandelen hier graag met onze hond. Ja, nee hoor, het is mooi zo. Hè?
2: Albert Den, en u bent de kunstenaar achter de eend?
3: Ik ben samen met Paul Keizer, mijn collega, zijn wij de kunstenaar ontwerpers van de eend. Ja.
2: Hebben jullie wel eens meegemaakt dat er zeg maar zoveel rumoer was rondom een kunstwerk van jullie?
3: Rumoer, dat is altijd op een andere manier. Het rumoer, zeg maar, in dit geval, was bijzonder. Omdat het zoveel podium heeft gekregen. En een vrij lang duurde, zeg maar. En als je kijkt naar het werk, dan vraag je echt af, why? Nou, dus, want het is een totaal niet confronterende kunst. Het is geen naakt, het is echt, wacht, toe dan. Dus dan is de vraag van, ja, waarom? Maar goed, dat soort rumoer was weer nieuw voor ons.
2: En want u zei van, waarom eigenlijk? Heb je al een antwoord gekregen op die waarom?

0: Wat gebeurde er toen?
1: We hebben een aantal individuele gesprekken met degene die de meeste bezwaren had gevoerd. We hebben een extra hoorzitting gehouden waarbij we de mensen hebben uitgenodigd uit de buurt. En de mensen die hadden op een handtekeningenlijst hadden aangegeven dat ze niet eens waren met de plaatsing. En vervolgens hebben we netjes het juridische procedure doorlopen met de inzagelegging van de omgevingsvergunning. Daar is een bezwaar tegen ingediend. Dat hebben we gelukkig op weten te lossen, waardoor degene zijn bezwaar heeft ingetrokken. En nu staat hij er.
0: Er was ook gepraat over dat er een boom is geplaatst voor een bezwaar, omdat iemand het dan kon zien. Is dat nou waar?
1: Ja, dat is waar. We hebben voor de bezwaarmaker een boom geplaatst, zodat hij geen rechtstreeks zicht heeft op de eend.
0: Ik denk ook dat sommige mensen een beetje een vertekend beeld hadden van hoe groot die zou zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat komt voor een deel misschien ook wel door de artistic impression, zeg ik dat zo goed. Waarbij die wel heel erg vanuit een soort kikkerperspectief gefotografeerd is. En hij is sowieso iets kleiner, omdat de bronsprijs wat hoger is dan we hadden gedacht. Dus hij is zo'n 25 centimeter kleiner dan we oorspronkelijk hadden bedacht.
0: Maar nu aan het einde van het verhaal, denk je dat er nog zoveel mensen op tegen zijn? Of denk je dat het op zich wel positief is onthangen?
1: Ik denk dat er heel veel mensen blij mee zijn. We hebben zelfs mensen gehad die hebben gevraagd of er een boom weg kan, omdat ze hem niet goed kunnen zien. Dus zo zie je altijd, maar je hebt altijd mensen die er niet mee eens zijn en mensen die het er wel mee eens zijn. En daar moeten we een middenweg in vinden.

Rijnvogels, daar gaat het over voetbal, speelde woensdagavond de tweede ronde voor promotie naar de derde divisie. Tegenstander op de Kooltuin was Excelsior Maassluis en het werd 2-1.

0: 1 voor de Rijnvogels. Zaterdag is de tweede wedstrijd. U hoort trainer Danny Heijsseledoren na de gewonnen wedstrijd van woensdag.
1: Ja, ik vind het niet het mooiste voetbal wat we beide hebben laten zien. Maar ik denk dat we in de organisatie wel goed stonden. De tweede helft hebben we misschien een fase van 5 à 10 minuten dat het echt lastig kregen. Dat Maassluis wel 2 keer denk ik echt dreigend bij de goal komt. Verder denk ik dat we het in de organisatie wel aardig voor elkaar hadden. En we hebben er ook bewust voor gekozen om te kijken hoe maken we de meeste kans om de nacompetitie te winnen. En toen kwamen we ook wel tot de conclusie dat het niet altijd het mooiste hoeft te zijn. Dat doen we in de competitie wel weer. Dat hebben we ook gekscherend gezegd. We hebben 34 wedstrijden competitievoetbal gespeeld. Waarin we denk ik aantrekkelijk voetbal hebben laten zien in veel wedstrijden. Ja, en nu gaan we toernooivoetbal spelen en daar zijn we nu 3 wedstrijden mee bezig.
2: Hoe anders is dat dan competitievoetbal?
1: Nou ja, ik denk dat onze intentie normaliter wat meer gericht is op het balbezit. Wat aanvallender. Waarin we geleidelijk proberen met bepaalde looplijnen tot kansen te komen. Dat we verdedigend echt wel 9 van de 10 keer hoog druk zetten tot aan de keeper toe. Ja, en daar hebben we in de nacompetitie nu wel een iets ander plan voor. Niet alleen maar laag, maar wel meer momenten dan in de competitie.
2: Natuurlijk al 34 competitiewedstrijden gehad. Dit was nu de derde in de nacompetitie. Ik zie in de eerste helft bijvoorbeeld Kabouni eraf gaan. Verder zie ik nog een paar mensen op de grond stampen. Een paar kleine lichtelijke pijntjes. Begint dat ondertussen ook een beetje zijn tol te eisen? Heb jij dat idee binnen je ploeg?
1: Ja, nee, tuurlijk. En niet alleen binnen mijn ploeg, maar dat is bij iedereen. Excelsior Maassluis die begint vandaag met 3 spelers anders ten opzichte van de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen VVSB. Dat doen ze ook niet omdat ze ontevreden waren over het resultaat. Het is een slopend seizoen, het is een lang seizoen, 34 wedstrijden. Dan heb je je oefenwedstrijden erbij, dan heb je je bekerwedstrijden erbij. Nu 3 nacompetitiewedstrijden met eigenlijk zaterdag, woensdag, zaterdag. Met iedereen die er een baan naast heeft. Het is gewoon lood en lood zwaar. En we moeten goed voor ons lichaam zorgen. Althans, ik nog niet eens zo heel erg, de spelers. Dat voel je zeker.
2: En dan komt er over 3 wedstrijden nog een wedstrijd aan. Een hele belangrijke ook.
1: Sorry, wat zei je?
2: Dan komt er over 3 dagen nog een wedstrijd aan.
1: Ja, daarom. Dus we moeten echt weer gaan kijken hoe we morgen iedereen weer kunnen repareren voor zaterdag.
2: Wat verwacht je van de return? Eenzelfde Maassluis als vandaag?
1: Ja, dat verwacht ik wel. Ja Maassluis die... Die spelen eigenlijk de laatste wedstrijd in de competitie en in de nacompetitie al op deze manier. Dus ik verwacht niet dat ze ineens hele andere dingen gaan doen. Ze hebben natuurlijk ook wel specifieke kwaliteiten. Dat ik denk dat ze ook niet hele andere dingen kunnen gaan doen. Het is niet een ploeg die bijvoorbeeld ineens ballen erin moet gaan pompen, denk ik. Dus ik verwacht wat dat betreft dat ze wel redelijk hetzelfde gaan doen.
2: Ook dezelfde Rijnvogels?
1: Dat hou ik nog wel even voor mezelf als je niet erg vindt.

0: En dit was Nieuws Boulevard van vandaag. Nieuws teruglezen kan op bollestreekomroep.nl of rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een hele prettige dag.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
8: Daarin proberen we eigenlijk dus zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
7: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
9: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
7: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
19: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
20: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
21: Dit is Bo,
22: de omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
23: Iedere maandag tot en met vrijdag.
21: Van 9 tot 10. Bo,
24: ochtendshow.
25: Goedemorgen, Corné.

0: Nee, ik laat je niet los. Hou je vast.
1: Hij is er.
0: Ja, zij is er ook.
2: Het is weer vrijdag en het weekend voor de deur.
0: Jawel.
2: Tijd voor de ochtendshow, ja, even geen gezeur.
3: Oh, wat erg.
2: En Corné die draait muziek voor iedereen.
1: Dat is genieten.
2: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
2: De ochtendshow, bij Bo.
0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 5 juni en de laatste ochtendshow van deze week. Dus time flies when you have fun. Het was niet zo'n lekkere warme week helaas. Maar wat dat betreft gaan we toch wel weer een goed weekend tegemoet. Daarover straks meer. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ook leuk dat je er weer bij bent. Lekker opgestaan.
1: Jawel.
0: Beetje winderig vannacht, dus, maar goed, dat even terzijde. Don't Turn Me Loose, daar begonnen we mee, van Greenfield en Cook. Je dacht altijd vroeger dat die uit Engeland kwamen, maar het zijn gewoon twee Nederlandse jongens. Ja, beetje de tegenhangers van Bolland en Bolland, denk ik dan maar. 1972, uit die oude doos van je oma. Goed voor de zesde plaats in 8 weken top 40 toen de tijd. Dus nou, wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan het opleuken.
0: Hebben we daar zin in?
4: Ja!
0: Natuurlijk, verjaardagskalender, wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag. Het Bollenstreek nieuws, het weer heb ik voor je. En natuurlijk hebben we tips om ergens naartoe te gaan. Kan je alvast een tipje oplichten?
1: Jawel, ik heb een zomermarkt. We hebben een Teilinger open. We hebben een toch weer over dementie. We hebben een gezellige borrel en we gaan naar het strand.
0: Ah, we gaan naar het strand. Lekker uitwaaien. Dat is ook wel lekker. En we hebben natuurlijk nieuwe muziek. Zeg, wat wil je nog meer? James Cook en Gert Verhulst. Ja, dat is een duo die altijd om elkaar moeten lachen. En wij moeten er ook om lachen. Madi Wodo, oftewel

George Harrison bij Bo op jouw radio. I Got My Mind Set on You, 1987. Kwam op 14 november van dat jaar uit, ja. En november was ook het jaar in 2001 dat deze man overleed. De oud Beatle. Wie zijn er allemaal jarig vandaag op deze 5e juni? Nou, ik heb weer een aardig lijstje voor je. Astrid, Josephine, Charlotte, Fabricia, Elisabeth, Paola, Marie. Nou, dat is één persoon. Dat is de prinses van België. Hertog, aartshertogin van Oostenrijk, Esther. Zij is de tweede kind, het tweede kind van koning Albert II en koningin Paola van België. Zo, dat is een hele mond vol. Ze wordt in ieder geval 64 vandaag, Astrid. Kees Hulst, ofwel de bekende man van het dagboek van Hendrik Groen, wordt 74 vandaag. En actrice Malou Gorter speelde in diverse films en series, maar ook zeer bekend van Oogappels, wordt vandaag 57. Acteur en zanger Mark Wahlberg. Marky en Mark en de Funky Bunch speelde die ook in. En vele andere films. Hij wordt 55. Saxofonist Kenny G begon bij Love Unlimited Orchestra. Het bekende orkest van Barry White. En zat ook in de film Bodyguard, althans de soundtrack. Hij wordt 70. Nicky O'Brien, de drummer van de rockband Iron Maiden, wordt 74 vandaag, dus we gaan even rocken straks. En tot slot zangeres Ellen Foley. Samen met Meatloaf zong ze Paradise by the Dashboard Light. Maar zij was daar niet te zien. Ook had ze een aantal solo hits en die gaan we natuurlijk ook draaien. Ze wordt 75! Ellen Foley vraagt zich af, wat is er aan de hand met jou? What's the matter, baby? Hier bij Bo in de Ochtendshow.

0: 1988. Iron Maiden. Beetje gekkigheid op jouw radio.
1: Kan het niet een beetje zacht, hè? Die rotherrie.
0: Nee. Ik heb nog een klein stukje voor je. Gerard Ekdom zou zeggen, het regent hier en het gitaar.
2: Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
3: Nou, ik ben met ome Joop heen eens, hoor, op de vroege morgen. Ja, precies.
0: Even wakker worden, joh.
3: Na het succes van de zomermarkten van voorafgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een maandelijkse zomermarkt georganiseerd. Iedere eerste vrijdag van de maand van 10 tot 2 tot en met september is er een leuke, gevarieerde zomermarkt voor iedereen. Je vindt deze markt op Woonzorg Willem van den Berg bij Gebouwplein 6, Wintertuinlaan in Noordwijk. Vandaag vindt opnieuw het Teilinger Open plaats op golfbaan Westwoud. Dit jaarlijkse golftoernooi staat in het teken van sportiviteit en het goede doel. De opbrengst van dit evenement komt volledig ten goede aan het KNGF Geleidehonden. Het begint straks om 12 uur. Ook vandaag organiseert de werkgroep Dementie Vriendelijk Hillegom in samenwerking met de bibliotheek. Het onderwerp van deze editie is in gesprek over dementie. Deze bijeenkomst vindt plaats van 2 tot half 5 in de vergaderruimte van de bibliotheek aan de Sportlaan in Hillegom. Voor meer informatie ga naar de site Voorbo.
0: Ja, na al die herrie eerst even een rustpuntje. Inmiddels alweer 5 minuten voor de klok van 9:30 hier bij Bowie in de Ochtendshow. Live vanuit de studio in Noordwijk-Rout. Dus wat dat betreft zijn wij helemaal paraat. Gewoon, ja, nieuwe muziek van Raccoon samen met Faela, moet ik zeggen, ja. Ze hebben het over de daffodils. Nou weet ik dat vroeger de DAF, dat kleine pintere autootje, automaatje was dat, de DAF. Dat noemden ze liefkozend daffodils. Nou, daar gaat het plaat niet over in ieder geval. Raccoon met de nieuwe single Daffodils.

0: Faela en Raccoon en Daffodils hier bij Bowie in de ochtendshow. Heerlijk zeg.
1: Ja, het is prachtig. Ik zie het vol.
0: Zeker weten, ja. Tijd voor het nieuws uit de Bollestreek, over naar Art Sandbergen.
2: I'll be back.
3: Ich komme wieder.
4: Ik kom zo terug.
5: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
6: Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders. Het vernieuwde Richard Kraaitje-koord in de wijk Hoornes in Katwijk is officieel geopend. Op het terrein is een multifunctionele sport- en speelvoorziening gerealiseerd. We staan uit een voetbalveld, een 3x3 basketbalveld en diverse speel- en klimtoestellen. Bij de opening was onder andere wethouder Sonny Spek aanwezig, die deelnam aan een shoot-out. Daar is de bijeenkomst werd toegelicht dat het koord is bedoeld voor verschillende vormen van sport en recreatie, zodat een brede groep kinderen en jongeren er gebruik van kan maken. De aanleg van het vernieuwde terrein maakt deel uit van investeringen in sport- en beweegvoorzieningen in de wijk Hoornes in Katwijk.
5: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Zometeen oude muziek waarbij de moeder wordt geslagen. Maar nu eerst. Nu nog lichte bewolking langs de kust, wordt het later in de ochtend zonnig. Nou, hij begint al een beetje door te komen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag wordt het prachtig weer met veel zon en het blijft droog. Er wordt een maximaal temperatuur verwacht van ongeveer 19 graden. Langs de kust 17 tot 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Morgen begint de dag met flink wat zon en het blijft droog. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en 's middags trekken een gebied met buien over het land naar het noordoosten. De temperatuur komt 's middags uit op ongeveer 18 tot 20 graden. De zuidenwind is matig, langs de kust vrij krachtig. De dagen daarna komt er niet veel verandering. Het wordt licht wisselvallig zomerweer. Met af en toe zon en van tijd tot tijd moet men ook rekening houden met buien en soms met onweer. Op zondag ziet het weer er nog best leuk uit. De middag blijft dan droog en de middagtemperatuur is tussen de 17 en de 20 graden. Alleen op maandag kan de temperatuur wat hoger uitkomen met een maximaal van 19 tot 22 graden. Nou, lekker hoor!
5: Knakkers kennen de meeste muziek.
7: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
5: Bo, de ochtendshow.
0: Over oude knakkers gesproken. Ja, het is niet te geloven. Het begin van huiselijk geweld, denk ik dan eigenlijk. Tie your mother down. Oh yeah. This is Queen.

0: Het grappige aan deze plaat is dat hij geproduceerd is door Ilja Gort. En wij kennen die man alleen maar van de wijnen, van de Franse wijnen, waar hij een programma aan wijdt. Ja, is toch wel leuk. Max Specs, 1980. Gemaakt door een Nederlandse Amerikaan, Robin Lent. En Lorenzo Mill. En die kwam weer uit American Gypsy. Ja, gewoon een Nederlands duo wel te verstaan. Dus Don't Come Stone and Don't Tell Truth, 1980. Het is vandaag, wat is dat alweer, 5 juni zeg. Wat gebeurde er allemaal op die dag in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: In 1832 ziet de Belgische frank het daglicht. In die tijd ging het om een zilveren muntstuk van 5 gram met 19e fijn metaal. Vandaag in 1947 lanceert de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George Marshall een plan voor massale economische steun voor het ontredderde Europa, het zogenaamde Marshallplan. In 1964 geven de Beatles het eerste van 2 concerten in het Noord-Hollandse Blokker. In 1968 Robert F. Kennedy wordt neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Sheeran Sheeran. Hij overlijdt de volgende dag. Tijdens de studentenopstand in 1989 in Peking stopt 1 man voor het oog van de camera een colonne tanks. De beelden gingen wereldwijd. En tot slot in 1983, U2 geeft een concert in het Red Rocks Amphitheater. De opname van hun song Sunday Bloody Sunday wordt later gebruikt als videoclip voor het nummer.
0: Geweldige nummer.

0: Ja, je zou zeggen het is Benson Boone's, maar dat is niet zo. Serbozy. Zo heet deze man. Hij heeft het over een cowgirl. Even lekker line dansen. Dat is ook wel leuk, ja toch? Ja, zet dat paard maar weer op stal, meid. Dank u wel. Karin, jij hebt nog wel een paar agendapuntjes.
1: Ja, vanavond wordt in Noordwijk een gezellige borrel georganiseerd voor mensen van 35 tot 55 jaar. Of je nu single bent of gewoon zin hebt om nieuwe mensen te leren kennen, je bent van harte welkom. Deze avond draait om ongedwongen ontmoeten. Geen speeddate, geen verplichting en zeker geen gedoe. Gewoon een fijne setting waarin je op een ontspannen manier met anderen in gesprek gaat. De borrel begint om 19:30 en duurt officieel tot 22:00. Maar blijft het gezellig, dan kun je daarna gewoon ook lekker blijven hangen. De locatie in Noordwijk blijft nog even een verrassing en wordt na jouw aanmelding met je gedeeld. Zin in een dag vol actie, strand, sport en gezelligheid? Jongeren van 10 tot met 18 jaar kunnen zich inschrijven voor Back to Base Beach Edition. Morgen verandert het strand bij Beach Break in Noordwijk in dé plek voor een dag vol avontuur, nieuwe ontmoetingen en toffe activiteiten. Er is plek voor ongeveer 100 deelnemers, dus snel aanmelden, want vol is vol.
2: Meer weten? Kijk op bolle-omroep.nl. Agenda. De ochtendshow met Corné de Vries.
0: Nog meer nieuwe muziek hier op jouw radio. Taylor Swift heeft weer een nieuwe plaat. I knew it, I knew you. Hier bij Bo in de ochtendshow.

0: Als er een buitje komt, moet je gewoon even schuilen.
1: De nieuwe Miss Montreal, oftewel Sanne Hans. Ja, het zit er weer op voor vandaag.
2: Ja, weekend gaat beginnen.
1: Het weekend gaat beginnen. Beetje zon, beetje regen. Afijn, goed voor de plantjes. Ja, toch?
2: Nou, heb je toch niet genoeg gehad dan?
1: Maandag zijn we er gewoon lekker weer. Het was weer een heel gezellige show. We sluiten af met een nummer uit 1980 van Pussycat. We gaan even de Bamba doen.
2: De La Bamba.
1: Ja, ja. Gezellig.
2: Fijn weekend.
1: Fijn weekend, tot volgende week.

0: goede buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Bo.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar surfers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingsstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Bocaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Bocaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op bocaarslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Bocaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Bocaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo. Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Dit
7: is Bo.
15: De omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
15: Dit is Bo.
7: 12 uurtje.
16: Willem!

Als eerste gedraaid op deze vrijdagmiddag in 12 uurtje. De Canadese disco formatie The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Lieve mensen, goedemiddag. Leuk dat je luistert. Hey, gisteren werd ik overvallen. Ik zat op de fiets en opeens, ja, ik moest terugfietsen. En toen waaide het opeens heel hard. Nou ja, opeens een stuk harder. Het leek wel windkracht 11, maar het was 6. Dag, moet ik een plaatje overdraaien. Nadie. Windforce 11 op vrijdagmiddag.

jarig heb je als je op donderdagmiddag een stuk tegenwind in moet fietsen. Toen dacht ik, nou, ik moet een plaatje draaien over de wind morgen. Dus bij deze. Na die. En wind falls 11. Nou, het was geen 11 hoor, maar 6. Maar tegenwind in fietsen is nooit leuk, toch? Zou je maar beter voor de wind gaan, zoals in het leven ook. Volgens streek komen we op tot 1 uur. De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. En we komen langzaam maar zeker in het ritme van de vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur, dus dat betekent een hoop gezelligheid. Een hoop leuke dingen. Tegen op het tegeltje. Leef je leven, want de tijd draait door. En houd je van BZN. Goedemiddag.

Blondie en Heart of Glass en daarvoor Garland Jeffries en Take Me to the Matador in 12 uurtje op vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur, hè? Daar zijn we allemaal klaar voor. Ja. Nederlandstalige popmuziek. En ik vind hem zo goed. En als je wat vaker luistert, weet je dat dat eigenlijk ook regelmatig voor mij. Dit is Jong en Dom. Dit is Tino Martin. Goedemiddag.

een meesterwerkje dit. Tino Martin op de radio of de Omroep van de Bollenstreek. Op vrijdagmiddag in 12 uurtje het lunchprogramma. Dat er elke werkdag is. Tussen 12 en 1 uur. En ik heb net een mailtje gehad. We zouden eventueel met zomerstop kunnen gaan straks in juli en augustus. Leuk dat je luistert overigens. Fijn dat je erbij bent. Blijf erbij. Vrijdagmiddag. We gaan het ritme vasthouden. Het ritme van de vrijdagmiddag. Uit de Nederlandstalige top 30. Op weg naar de nummer 1 positie. Daar ben ik bijna van overtuigd. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De politie heeft in Sassheim een verdachte aangehouden in een groot onderzoek naar mogelijke drogeerverkrachtingen. Bij doorzoekingen op 27 en 28 mei zijn verspreid over Nederland 4 verdachten opgepakt, terwijl in totaal 8 mannen in beeld zijn gekomen. Volgens de politie hebben zij in besloten groepen op social media informatie gedeeld over het drogeren van slachtoffers en seksueel misbruik. Tijdens de acties zijn onder meer computers, telefoons, verdovende middelen en wapens in beslag genomen. De KNRM is in Noordwijk een landelijke campagne gestart om onnodige zoekacties naar servers en kitesurfers te voorkomen. Jaarlijks zijn reddingstations ongeveer 200 keer uitgerukt voor watersporters, terwijl in meer dan 100 gevallen achteraf is gebleken dat niemand in nood was. Samen met verschillende partners heeft de KNRM watersporters opgeroepen hun materiaal herkenbaar te maken met stickers voorzien van contactgegevens. Ook scholen voor surf- en kitesport hebben mee kunnen doen aan de campagne. De gemeente Lisse heeft samen met de politie en andere partners preventieve controles uitgevoerd op bedrijventerrein Meer en Duin. Tijdens de inspecties is gekeken of ondernemers en huurders zich aan de regels hebben gehouden, waarbij geen grote overtredingen zijn aangetroffen. De controle heeft zich ook gericht op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Ondernemers hebben uitleg gekregen over het herkennen en melden van verdachte situaties.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: 12 uurtje met Willem van Zuilen.

0: Robert van Hemert.
1: Wat doe je toch met mij? De nacht wacht niet op ons. Je bent het mooiste schilderij.
2: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
0: Over het mooiste schilderij was dat inderdaad. Robert van Hemert en Mona Lisa. Bollestreek Radio, Bollestreek Omroep. 12 uurtje tot 1 uur. Het weekend klopt op de deur. Het is vrijdagmiddag. Nederlandstalige popmuziek. Uit het hitsverleden. Dit zijn Agda en de Munnekes.
1: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Lekker Ozo, lekkere gouden ouwe van Agda en de Murk. De kapitein was dat, deel 2. CD voor jou, CD voor mij. Dit
1: is Bo. 12 uurtje.
2: Willem van Duinen.

volgens mij destijds bijgestaan door de mannen van Cool en de Gang voor het muzikale gedeelte. Jimmy Cliff was dat op de radio op de Omroep van de Bollenstreek. En Reggae Nights op deze vrijdagmiddag. Gaan we door met de Bananarama met drie jongens. Die noemen zich dan de Funboy 3. Dit is 1, 2,

Tot 1 uur, de muzikale mengelmoes. We springen muzikaal van de hak op de tak. Hakketakken music. Dit is Sideke. En haar uitvoering.

eigenlijk, bijzonder dat heel veel platen van 30, 40 jaar geleden een nieuwe jas krijgen of een andere jas. En dan gewoon nu weer actueel en hitgevoelig zijn. Ik heb het al een keer geroepen. Deze komt uit de jaren 90, het origineel, van Rob Zorn. En daarna zie ik op die vrouw van Mario, hoe heet ze ook weer? Hanny er nog eens overheen, die heeft hem ook uitgebracht. Die had er ook een hit mee. En nu is het ook weer een hit door de vrouw die we allemaal hebben leren kennen. Door het Eurovisie Songfestival met Shalali Shalala. Sineke hoorde je op de omroep van de Bollenstreek. Zullen we wat leuks gaan doen? Zullen we bijvoorbeeld een duootje erbij pakken? Suzanne Veldmeijer en Frank de Kooijer. En alles is veel leuker met jou. Gezellig op vrijdagmiddag. Toch?

0: eind van de show. Nog even een soort vergelijk het waarde-onderzoek, een plaatonderzoek. Just a little bit more, hè? Dat is de melodie van Dr. Hoed. Dat zou je zo niet zeggen. Dit nummer is veel langzamer. Ik ga hem niet laten horen zo aan het eind van het programma. Je hoorde Frank Verkooyen. En just a little bit more. Nee, alles is zoveel leuker met jou. Hoor je? Je hoort het hier al.
1: When your body's had enough of me and I'm late.
0: Het is gewoon dezelfde melodielijn, alleen in een ander tempo. Dr. Hook and the Medicine Show. En ik vind, met deze plaat kan je wel afscheid nemen van je luisteraars, maar dan moet je wel helemaal draaien. Ga ik hem nu voor je instarten. Ik wens je vast een heel fijn weekend. En we zien elkaar maandag weer even na 12 uur. Afgesproken. Tot maandag.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer: in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.

0: Dit is Bo.
1: Art Zandberg met het nieuws uit de Bollenstreek. Zonnepark Lisse is een belangrijke stap dichter bij realisatie gekomen, omdat netbeheerder Liander een stroomaansluiting heeft toegezegd. De gemeente Lisse heeft daarnaast gewerkt aan een praktische aanpak voor de sanering van de voormalige vuilnisbelt, waar het project op moet komen. De energiecoöperatie Lisse heeft hierdoor verder kunnen gaan met de planning en subsidieaanvraag. Het zonnepark heeft ook ruimte gekregen voor natuurmaatregelen en moet bijdragen aan een grotere duurzame energieproductie binnen de gemeente Lisse. Inwoners van de gemeente Noordwijk hebben kunnen meedenken over de profielschets van een nieuwe burgemeester. Omdat waarnemend burgemeester Bernd Snijders de functie tijdelijk heeft vervuld, is het selectieproces voor een vaste opvolger nu gestart. Een commissie uit de gemeenteraad heeft het traject begeleid en inwoners gevraagd welke kwaliteiten zij belangrijk vinden. De vragenlijst is beschikbaar gesteld tot en met 25 juni... terwijl ook bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners te helpen bij het invullen ervan. Park Molentocht in Voorhout heeft er na jaren van discussie en vertraging een nieuwe bronzen eend als kunstwerk bijgekregen. Het ontwerp van kunstenaars Derde en Keizer is eerder gekozen door een commissie van professionals en buurtbewoners, maar heeft daarna veel weerstand en zelfs juridische procedures opgeleverd. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met tegenstanders en is een landschappelijke oplossing gevonden. Het beeld is inmiddels onthuld en heeft veel belangstelling getroffen van zowel voor- als tegenstanders.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een brand op het spoor zorgde donderdag voor vertraging bij Lisse. De brandweer kwam even voor 6 naar de stationsweg. Daar stonden enkele kabels en elektra in brand. De brand was al vanzelf uitgegaan. Toch stonden treinen een tijd stil en reden ze later langzaam. De gemeente Noordwijk gaat het omgevingsplan de komende jaren flink aanpassen. Dat plan zegt op welke plek wel en niet mag. Nu staan er veel regels nog los van elkaar en soms overlappen ze elkaar of spreken ze elkaar tegen. De gemeente moet in 2032 één duidelijk regelboek hebben. De documentaire De Mannen van Bronbeek is op 23 juni te zien in Lisse. Lisser Maarten Bun werkte mee aan deze documentaire. De film gaat over 4 Nederlandse veteranen. Zij vertellen over oorlog, verlies en kameraadschap. De makers willen deze persoonlijke verhalen uit de geschiedenis bewaren. De film draait op 23 juni bij Cinema Floralis. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Noordwijk heeft inwoners van de Zilk een brief gestuurd over de mogelijke opvang van asielzoekers. Die opvang zou komen bij de Tiltenberg in Vogelenzang, vlakbij de Zilk. De gemeente Bloemendaal is hierover in gesprek met het COA. Volgens de burgemeester van Bloemendaal gaat het om 100 tot 120 asielzoekers. Aan het begin van de zomer komt er waarschijnlijk een informatieavond. Tientallen medewerkers in het VMBO en MBO kwamen donderdag samen om te praten over verkeerde keuzes van leerlingen. Scholen willen voorkomen dat jongeren een verkeerde studie kiezen. De deelnemers kregen informatie over motivatie en keuzes maken. Daarna spraken zij in groepen over de eerste 100 dagen op het MBO. De middag werd georganiseerd door ons platform om leerlingen te helpen bij hun keuze. Henk Hogervorst heeft donderdag het voorzitterschap van VV Noordwijk overgedragen. Gerben van Duin is de nieuwe voorzitter geworden. Hogervorst was bijna 17 jaar voorzitter van de club. Van Duin benoemde hem daarna tot erevoorzitter. Hogervorst kreeg ook de gouden KNVB waarderingsspeld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De langste file is dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein, 30 minuten extra reistijd. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, voor Harmelen 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een brand op het spoor zorgde donderdag voor vertraging bij Lisse. De brandweer kwam even voor zes naar de stationsweg. Daar stonden enkele kabels en elektra in brand. De brand was al vanzelf uitgegaan. Toch stonden treinen een tijd stil en reden ze later langzaam. De gemeente Noordwijk gaat het omgevingsplan de komende jaren flink aanpassen. Dat plan zegt op welke plek wel en niet mag. Nu staan er veel regels nog los van elkaar en soms overlappen ze elkaar of spreken ze elkaar tegen. De gemeente moet in 2032 één duidelijk regelboek hebben. De documentaire De Mannen van Bronbeek is op 23 juni te zien in Lisse. Lisser Maarten Bun werkte mee aan deze documentaire. De film gaat over vier Nederlandse veteranen. Zij vertellen over oorlog, verlies en kameraadschap. De makers willen deze persoonlijke verhalen uit de geschiedenis bewaren. De film draait op 23 juni bij Cinema Floralis. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Prins-Klausplein en knooppunt Ketelplein. 20 minuten extra reistijd. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda van Moordrecht 5 minuten vertraging, de andere kant op ook 5 minuten. Op de A20 verderop richting Hoek van Holland van knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de N11 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 60 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 10 minuten op onthoud. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Moordrecht en knooppunt Bresseplein 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
9: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
10: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. De gemeente Noordwijk heeft inwoners van de Zilk een brief gestuurd over de mogelijke opvang van asielzoekers. Die opvang zou komen bij de Tiltenberg in Vogelenzang, vlakbij de Zilk. De gemeente Bloemendaal is hierover in gesprek met het COA. Volgens de burgemeester van Bloemendaal gaat het om 100 tot 120 asielzoekers. Aan het begin van de zomer komt er waarschijnlijk een informatieavond. Tientallen medewerkers in het VMBO en MBO kwamen donderdag samen om te praten over verkeerde keuzes van leerlingen. Scholen willen voorkomen dat jongeren een verkeerde studie kiezen. De deelnemers kregen informatie over motivatie en keuzes maken. Daarna spraken zij in groepen over de eerste 100 dagen op het MBO. De middag werd georganiseerd door ons platform om leerlingen te helpen bij hun keuze. Henk Hogervorst heeft donderdag het voorzitterschap van VV Noordwijk overgedragen. Gerbe van Duin is de nieuwe voorzitter geworden. Hogervorst was bijna 17 jaar voorzitter van de club. Van Duin benoemde hem daarna tot erevoorzitter. Hogervorst kreeg ook de gouden KNVB waarderingsspeld. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, Amsterdam richting Rotterdam, voor Rijswijk een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 20 minuten oponthoud. A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, 10 minuten. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander, 20 minuten extra reistijd na een ongeluk. De N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, voor de aansluiting met de A20 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat nog een korte file op de A20... Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yeng IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yeng.io.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.

Ik wens u een hele goede avond. Het is weer vrijdagavond 6 uur geweest. Of maandagavond 9 uur, afhankelijk van wanneer u luistert naar dit programma. Dit zijn de Bouwboomers. En dat allemaal op onze lokale omroep Bouw. En wat zijn de Bouwboomers? Dat is muziek uit de jaren 60, tenminste uit de hitparades van de jaren 60. En we brengen ook regionieuwtjes uit de regionale dagbladen van 60 jaar geleden. En een overzicht van de top 10, eveneens van 60 jaar geleden. Mijn naam is Piet van der Voren en het komende uur gaan we dus leuke dingen doen hier op onze lokale omroep Bouw. En hier is de allereerste plaat uit de 60 jaren. Hier is Lou Christie en I'm Gonna Make You Mine.

0: Zo, de kop is er alweer af bij deze uitzending van de Bo Boomers. En dat was Lou Christie uit 1969. En het nummer I'm Gonna Make You Mine.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En ik zei het net al, we hebben heel wat leuke muziek uit de jaren 60. We gaan straks heel veel muziek draaien van exact 60 jaar geleden, dus uit 1966. De eerste die we draaiden net van Lou Christie, die kwam nog uit 1969. We draaiden er eerst nog een paar uit een paar andere jaren. Deze komt ook uit 1969. Jimmy Cliff uit november 1969. En het nummer Wonderful World en Beautiful.

0: Cliff is dat, een reggae uit 1969. En het nummer Wonderful World and Beautiful People. En trouwens, in de 70 jaar heeft hij ook de nodige hits gehad. En daar gaan we wellicht in een later stadium aandacht aan besteden. En trouwens, over de 70 jaren gesproken, in het programma Flashback Radio. Hier ook op onze lokale omroep Bo. Daar kunt u luisteren naar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En dat programma dat kunt u beluisteren op zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Met de herhaling op dinsdagavond tussen 10 en 11 uur.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers. Dit is
0: Bo. En we gaan weer een heel eind terug in de tijd. En wel een hele mooie Joe Cocker uit 1968. En hier is het nummer With a Little Help from My Friends.

0: is Joe Cocker uit 1968. En deze plaat betekende zijn internationale doorbraak met het nummer With a Little Help for My Friends. Een nummer wat trouwens ook is opgenomen door onder andere de Beatles. Joe Cocker, natuurlijk legendarisch. Het concert, het optreden op Woodstock. En dat was een jaar later, in de zomer van 1969. En dat is echt, moet de film maar eens een keertje terugkijken als u de kans heeft. Dat was echt fenomenaal.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Ja, en u weet het, we hebben ook altijd wat oude nieuwtjes uit de courant opgezocht van 60 jaar geleden. Nou, ik kan u vertellen dat het dit jaar precies 60 jaar geleden is dat de eerste huizen werden opgeleverd in de wijk Poelpolder in Lisse. En de Nieuwe Leidse Courant van 11 juni 1966, die heeft daar een berichtje over. En dat wilde ik u eigenlijk nu even voorlezen. Ik heb de krant hier voor me, dus ik zou zeggen, daar komt ie. De Nieuwe Leidse Courant die meldt: vrijdagmiddag zijn de eerste 10 woningen in de Lisser Poelpolder, de nieuwe woonwijk waar 9000 mensen komen te wonen. En die woningen die zijn in beheer van de woningbouwvereniging Gezinsbelang gesteld. En dat gebeurde door het overhandigen van de sleutels van de woningen. En daarbij voerde de heer Kamerling namens de directie van de bouwmaatschappij Eurowoningen NV het woord. De woningbouwvereniging Gezinsbelang die bestaat niet meer overigens. Die is opgegaan later onder andere in Stek. Ja, het huidige Stek, wat nog steeds actief is in de gemeente in de Bollestreek. Maar het Gezinsbelang is daar een van de voorlopers van. En dat was dus het opleveren van de eerste huizen in de nieuwbouwwijk Poelpolder in Lisse. Ik wens u een hele goede avond. Dit zijn de Bo Boomers en we hebben muziek hier van Arthur Conley.

0: Dat is Arthur Conley. En dat komt uit, 1967 zie ik hier. De zomer van 1967. En zijn hit Sweet Soul Music. Ik kan me trouwens nog goed herinneren dat hij op televisie was. Want de AVRO had toen een popprogramma dat heette Move Kaga. En dat werd gepresenteerd door discjockey Joost den Draaier. Oftewel Willem van Koten. En er was toen in een sloopwijk in Amsterdam waren toen opnames gemaakt voor dit nummer met Arthur Conley. En toen stond hij te zingen met daarachter allemaal dames in die stonden mee te dansen. En dat was in een slooppand. Dat kan ik me nog wel herinneren. Maar het is heel wat jaren geleden natuurlijk. Gek dat ik dat dan nog weet. Dames en heren, een hele goede middag en een goede avond toegewenst. Afhankelijk van wanneer u luistert. Dit zijn de Bouwboemers en het is tijd voor dit. Dat is het bekende melodietje dat we een overzicht gaan geven van de top 10 van precies 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van de Veronica Top 40 van 4 juni 1966. En eens eventjes kijken waar die top 10 staat. Ja, daar hebben we hem. Hier komt die, gezakt van 7 naar 10. Crispy and St. Peters met You Were On My Mind. Nummer 9, If You Leave Me. En dat is van The Golden Earrings, met een S nog. Met zanger Frans Krassenburg in de tijd nog. Gezakt van 5 naar 8, The Kinks met Dedicated Follower of Fashion. Een oude nummer 1. Nummer 7, nieuw binnen in de top 10. The Searchers met Take It or Leave It. Nummer 6, The Who met Substitute. Nummer 5, The Motions met een dubbele A-kant. Namelijk Why Don't You Take It and My Love Is Growing. Nummer 4, de mama's en de papa's. Fors omhoog met stip gestegen naar een vierde plaats met het nummer Monday Monday. Nummer 3, nog een keer Crispy and St. Peters. Maar hij moet deze keer de eer delen met de Jets en het nummer Pied Piper. Nummer 2, stijgend, de Rolling Stones met Painted Black. En nog steeds op nummer 1, de Beach Boys zijn dat. En dat is het nummer Sloop John B. En die staat nog steeds op nummer 1. Nou, ik ben heel benieuwd of dat volgende week nog het geval is. Blijft u luisteren en dan hoort u er meer over.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

Petula Clark is dat. En het nummer My Love. En dat nummer van Petula Clark trouwens. Dat dateert uit februari 1966. Want ik kondigde het er straks al een beetje aan het begin van de uitzending. We gaan wat platen draaien uit 1966. Want ik kwam in de oude Veronica Top 40's heel wat leuke platen tegen waarvan ik denk van ja, die moeten we eigenlijk gaan draaien in de Bo Boomers. En dat is nu ook het geval. Hier is er eentje uit 66 weer. Hier is Manfred Mann.

0: Dat is Manfred Mann met een van hun grootste hits uit die tijd. Het nummer Pretty Flamingo. En dat komt dus uit 1966. En ik zie hier op mijn lijstje van de Veronica Top 40... van precies 60 jaar geleden... dat ze in de week van 4 juni stegen van 28 naar 22... met stip nog wel in de Veronica Top 40. Een hele goede avond. Dit zijn de Bo Boomers.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: Dan moet ik eventjes het goede berichtje erbij pakken. Want er straks hadden we een berichtje uit Lisse uit de Nieuwe Leidse Courant. En ook deze keer hebben we een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant. En wel van 11 juni 1966. En dat gaat deze keer niet over Lisse, maar over Hillegom. Want de Nieuwe Leidse Courant die weet het volgende te melden. Donderdag heeft burgemeester van Niekerk in Flora aan 42 noodwachters van de BB, de Bescherming Bevolking, die 10 jaar in dienst waren, de diploma's en medailles uitgereikt. De burgemeester roemde de BB'ers en in het bijzonder ook het waarnemend hoofd zelfbescherming, de heer PC van der Hulst, die er steeds in geslaagd is zijn mensen te inspireren. De noodwachters werden ook geluk gewenst door de heer J. Ravensberger, assistent van het districtshoofd van de BB. En aan het slot van de avond vertelde dokter E.P. Salveda aan de hand van dia's het een en ander over zijn reis naar Nieuw-Guinea. Hij verving ingenieur C. Rodekerk, die over strandleven aan de Noordzee zou spreken, maar door ziekte plotseling verhinderd was. Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dat was een berichtje uit de Nieuwe Leidse Courant van 11 juni 1966. En dan gaat het over het onderscheiden van 42 noodwachters van de BB, de Bescherming Bevolking, in Hillegom.

0: is de Spencer Davis Group met het nummer Somebody Help Me. En die stond daarmee precies 60 jaar geleden in de Nederlandse hitparade. Oftewel de Veronica Top 40. En de Spencer Davis Group natuurlijk met zang van Steve Winwood. En ik kan u vertellen dat Steve Winwood nog steeds actief is. Want hij heeft meegewerkt aan de nieuwe LP of de nieuwe album van de Rolling Stones. Wat een deze dagen gepresenteerd gaat worden. Wat dan uit gaat komen. En daaraan heeft ook Steve Winwood waarschijnlijk met zijn zang medewerking verleend. Dit zijn de Bouwbommers.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bouwbommers. Dit is

0: dat is Bob Dylan. En dat nummer Rainy Day Women, nummer 12 en 35. En dat komt allemaal van zijn LP Blonde on Blonde. En dat mag je wel een legendarische LP noemen van Bob Dylan. Die 60 jaar geleden ook uitkwam in volgens mij 1966. Een hele goede avond.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we hebben weer een berichtje uit de krant. En deze keer komt het uit de Leidse Courant van 1 juni 1966. En het gaat over de pastoor van de Sint-Victor-parochie in Noordwijkerhout. En dat is pastoor Hammerstein. Want hij was 25 jaar priester. En daar doet de krant kont van, zoals dat zo mooi heet. De Leidse Courant die meldt op 1 juni 1966. De pastoor van de Sint-Victor-parochie in Noordwijkerhout viert zondag 12 juni zijn zilveren priesterfeest. Op 11 februari 1917 in Rotterdam geboren, ging de jonge Antoon Hammerstein in 1929 naar het seminarie Hageveld in Heemstede voor de gymnasiale studies. En hij doorliep ook vlot het theologicum in Warmond en werd op 7 juni 1941 in de kathedraal in Haarlem tot priester gewijd. Zijn eerste benoeming was voor hem Stompwijk en in 1945 werd hij overgeplaatst naar de Engel in Lisse, waar hij de zorg in het bijzonder wijde had aan de inwoners van De Kaag. Reeds na 2 jaar werken in Lissum, dus in 1947, werd kapelaan Hammerstein benoemd tot professor aan het Grootseminarie in Warmond. En hier onderrichtte hij de studenten, terwijl hij daarnaast de functie van bibliothecaris vervulde. Jawel. Op 25 november 1964 tenslotte volgde zijn aanstelling tot pastoor van de Sint-Victor in Noordwijkerhout, in welke functie hij op 11 december van dat jaar werd geïnstalleerd. En het is bij mensenheugenis de eerste pastoor die in de Sint-Victor zijn zilveren priesterfeest viert. En zijn parochianen dankbaar voor zijn zorg in de tijd van zijn herderzijn in Noordwijkerhout, die gaan dat feest graag meevieren. Dat weet de Leidse Courant dus te melden op 1 juni 1966. Pastoor Hammerstein van de Sint-Victor in Noordwijkerhout was 25 jaar priester.

0: plaat die 60 jaar geleden genoteerd stond in de Veronica Top 40. De Who is dat? En het nummer A Legal Matter. En op een gegeven moment stonden ze zelfs met twee platen tegelijk in de Top 40. Namelijk met deze en met het nummer Substitute. En dat heeft u dus straks kunnen horen. Die staat deze week, 60 jaar geleden, genoteerd op een zesde plaats in diezelfde Veronica Top 40. Ik zat net te denken, hoe heet het ook alweer? Alle vier de leden van de Who. Dat was Roger Daltrey, zang. Keith Moon natuurlijk, Pete Townshend en die andere John Entwistle. Dat was hem. Nou, dat ik me dat na 60 jaar nog precies weet te herinneren. En dat is maar goed ook, want anders zou ik dik op een sodemieter krijgen van mijn collega Dick Oudwater, want dat is een hele grote fan van de Who, is mij bekend. Hij draait waarschijnlijk ook regelmatig platen in zijn programma's van de heren.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: Nou, de Hoe mag dan een favoriet zijn van Dick Oudwater? Ik was in de tijd een hele grote Stones fan en dit vond ik mooi.

0: Die kunt u voorstellen in 1966. The Rolling Stones en 19 Nervous Breakdown. Trouwens, een plaat met twee A-kanten. De single dan natuurlijk. Want aan de andere kant stond het nummer As Tears Go By. En ook dat was dus in 1966. Was een hit voor de Rolling Stones. Weet u wat? As Tears Go By, beloof ik dat we die volgende week gaan draaien. Want twee van de Stones achter elkaar, dat is misschien een beetje te veel van het goede. Dus volgende week hoort u het nummer As Tears Go By. Wat trouwens een nummer is van Mary and the Faithful. Maar die flikflooide in de tijd met Mick Jagger. Dus dat is niet zo vreemd. Dit zijn de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

doen graven in het duin. En in dat tussen aanhalingstekens hol is het nieuwe postkantoor gebouwd door de aannemingsmaatschappij Woerden in Woerden dus. Bij de opening waren verschillende notabelen aanwezig, waaronder loco-burgemeester Vogelaar. En hij kocht de eerste zegels als symbool van de openstelling van het nieuwe postkantoor in Noordwijk aan Zee. En dat weet de nieuwe Leidse Courant allemaal te melden op 4 juni 1966.

en ze stonden op hun 24e plaats in de top 40 van exact 60 jaar geleden. En dan hebben we het over de Veronica top 40 van 4 juni 1966. Dat was trouwens alweer de allerlaatste plaat voor deze Boboomers voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Vrijdag tussen 6 en 7 en de herhaling maandag tussen 9 en 10 uur op onze lokale omroep Bo. We gaan eruit met een instrumentaaltje van B-Bumble en de Stingers, namelijk de Nutrocker. Mijn naam is Piet van der Voren en ik zeg graag tot volgende week.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
13: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.

0: Tja, Brina, dan is het weer vrijdag. Ik zeg bijzonder welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Ja, Brina, nogmaals een bijzonder goede avond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8. Je weet het wel. Hè? En fijn dat je afgestemd bent, als je bent afgestemd. Ja, en zo begonnen wij zojuist met Michael McDonald. Sweet Freedom. Nou, over freedom gesproken. Hè? Dan hebben we weer weekend. Je weekend is begonnen. Laat ik je daar nog maar eens een keer aan helpen herinneren. Want dat is altijd een vrolijk gebeuren, toch, dat weekend. Even niet aan je werk denken en zo. Ja, die Michael McDonald, die heeft in vele bandjes gespeeld. Zijn bekendste zijn natuurlijk Steely Dan en de Doobie Brothers. En het gekke is, overal waar hij in zat, daar werden hits gemaakt. Als hij weg, dan was het ook weer gelijk afgelopen met de hits. Dus hij was wel een goede hitmaker, zal ik dan maar zeggen. En wat hebben we dan allemaal vanavond, vrienden? Nou, we hebben straks natuurlijk direct al een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. We hebben natuurlijk straks ook nog weer een Nederlands product waar we ook nog weer wat aandacht aan gaan schenken. En half acht hebben we natuurlijk weer half zacht. Dat is een mooie ballad die we iedere week even zorgvuldig hebben uitgezocht. En zo tegen het einde van het programma hebben we nog weer een vergeten vinyl. Je weet het wel, zo'n nummer uit de jaren 60. Die je niet mag vergeten. Ja. Nou, en voor de rest heb ik 17 platen klaarstaan. Ja, dan zeg je 17 platen. Ja, die krijg je toch nooit weg. Ja, dat klopt. Iedere week heb ik meer platen dan ik kan draaien. Want ik kan er uiteindelijk maar 13, soms net dan een stukje 14 draaien. Maar ja, goed. Je moet een beetje positief vooruit denken. Ja. Ik heb hier de laatste van Harry Styles. American Girls.

0: denk dat hij er gek van is, van die Amerikaanse meiden. Ja, Harry Styles, die we kennen sinds hij meegedaan heeft aan X-Factor. Dat zal er wel de Amerikaanse geweest zijn, of de Engelse. Ja, we draaien American Girls.
1: Jouw weekend begint vrijdagavond om 7 uur. Met Leven in de Brouwerij. Met Peter Brouwer.
2: Dit is...
0: Ja, lekkere opgewekte deuntjes vanmiddag, vanavond bedoel ik. En hier is er een van Sam Fender en Olivia Dean. En ja, die hebben het samen gedaan. Hè? Dat wil zeggen een duetje met elkaar gezongen. Ja, begrijp me niet verkeerd. Hij heet Rain Me In.
3: Now let go of everything I've ever heard.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, vrienden, je weet het. Er zijn van die mededelingen waarbij je zelf denkt van... ja, wat heb ik eraan? Hè? Wat kan ik ermee? Ja, dat moet je dan zelf uitmaken natuurlijk. Wat hebben we vandaag? Het is vandaag de Internationale Dag van het Milieu. En het gaat niet goed met het milieu. Klimaatveranderingen en de politiek doet er eigenlijk weinig aan. Bergen plastic in de oceaan, uitstervende diersoorten, illegale houtkap. We worden omringd door milieuproblemen. Ja, allemaal dingen om niet blij van te worden. Dus laten we dan maar wat anders pakken waar we wel blij van worden. Het is vandaag namelijk ook de internationale dag van de illegale visvangst. Daar word je ook niet blij van. Die slaan we dan ook maar over. Dan heb ik wel een hele mooie hier. De internationale spijbeldag voor volwassenen. Nou, wat zeg je daarvan? Dan ben ik er een beetje laat mee, want de dag is bijna voorbij. Maar laten we dan maar zeggen dat we dat aanstaande maandag doen. Ja? De nationale spijbeldag voor volwassenen. Ja, geef eens toe. Hoe vaak denk je niet om eens lekker een dagje te spijbelen? Om lekker de wekker uit te zetten en eens lekker om te draaien in je bed. Ja, rustig wakker te worden en een goede bak koffie. En dan lekker de hele dag niet aan je werk denken. Ja, daar denk ik eigenlijk de hele week aan, ja. Ja. Misschien is het helemaal niet zo'n slecht idee. En dat is precies het doel van de Nationale Spijbeldag voor Volwassenen. En dat is op 7 juni. Oh. Dan ben ik al een paar dagen te vroeg. Nou, laten we dat maar afspreken dan. Dan doen we het aanstaande maandag. Een lekkere spijbeldag. Ja, nou, veel plezier dan maandag.

0: Mooie vrienden. De Toto, ja. Ze begonnen als studiomuzikanten. En ze hebben meegewerkt aan honderden LP's van diverse artiesten. En uiteindelijk zijn ze samengekomen en zijn ze verder met elkaar doorgegaan. En Toto 4 kwam uit en daar kwam dit nummer vanaf. Africa.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Hij begon zijn carrière in de strandtent van zijn oom en tante. En brak in 2002 door in de Soundmix Show van Henny Huisman. Dan hebben we het over Tino Martin. Hij heeft inmiddels al 6 nummers de top 40 ingezongen. En dit wordt zijn 7e. Ja. Zijn nieuwste, hij heet Jong en Dom.

je weet dat we besteden altijd ook nog wat aandacht aan de Nederlandse muziek. En dit keer was het Tino Martin. En het nummer huist nog in de Tipperade. Ja. En wat hebben we hier? Dat is de voormalige rockgroep Vitesse. Ja, ja. En de drummer, dat was Herman van Boeijen. Dat was tevens de krachtige man achter de band. Het nummer heet Rosalind.

0: Kessers hebben 4 of 5 singeltjes gemaakt. Weet je trouwens dat ook Herman Brood er nog in heeft gespeeld? Ja, dat is een goede wetenschap, toch?
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half acht, half zacht.
0: Tja, je weet het, rond 7:30. Ik ben een beetje over tijd, zie ik. Nou, ja, dat komt nou helemaal zo uit. Rond 7:30 draai ik altijd een mooie ballad. En dit keer heb ik er eentje gekozen. Van iemand die wel meer mooie ballads heeft gemaakt. En dat is Gloria Estefan samen met haar Miami Sound Machine. En ik heb gekozen voor The Words Get In The Way.

over Teddy Swims. Een man die de ene hit naar de andere momenteel scoort. Dit is de opvolger van Gone, Gone, Gone. Hij heet Mr. Know-It-All.

meneer, meneer weet het beter. Weet het altijd beter, ja. Zoiets is het, hè. Mr. Know It All, de laatste van Teddy Swims. Ik zal lekker hoor van Madonna. Gaan we even terug in de tijd naar 1986 alweer. Hij kwam destijds tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. Hij heette Live to Tell.

Tja, Madonna. Ongekende hoogte wist dat mensen ooit gestegen. Ja. Had maar liefst 55 nummers in de Nederlandse top 40 gehad. Nou. Niet te versmaden, hè? En dan zijn we toe aan het laatste item. En dat is het vergeten van vinyl. En waar gaan we het dan over hebben? Ja, over Billy Stewart. Dat is al een hele tijd geleden, hoor. Hij begon op 12-jarige leeftijd met zingen. Af en toe viel hij in bij de groep The Rainbows. Het verhaal gaat dat rock'n'roller Bo Diddley de ontdekker is van Stewart. Hij speelde piano in Washington D.C. en Diddley nodigde hem uit om een van zijn achtergrondmuzikanten te zijn. Begin jaren 60 kreeg hij steeds meer succes. Halverwege de 60e jaren nam hij 2 zelfgeschreven nummers op. Zijn eigenzinnige improvisatietechniek, sketsang en trillende lippen maakten zijn stijl in de jaren 60 uniek. In 1966 kwam zijn hit Summertime uit. Hij wist daarna het succes niet meer te evenaren. Nou, ik heb het al verklapt eigenlijk. Wat gaan we draaien? Natuurlijk Summertime. Het komt uit 1966. Het kwam tot nummer 14 in de Nederlandse top 40 en stond er 6 weken in. Die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

Bar. En er kwamen overigens nog meer hits vanaf, maar ik heb gekozen voor Alles geprobeerd. Het duurt ook lekker lang, ja. Dus kunnen we zeker tot het einde genieten. Ik zeg bedankt voor het luisteren nogmaals. En graag tot volgende week. Bye bye.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam.

0: om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
3: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
5: Bij zo'n stelsel dat op het moment dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
3: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
15: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Je weekend is weer begonnen en ik help je erbij op gang met een show barstensvol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort en tot 9 uur ben ik bij je met alternatieve rock in Twilight Zone. En de eerste van vanavond was een oudje uit Ierland. De kennismaking was er denk ik met Fontaines DC een jaar of 7 geleden. Boys in the Better Land. Wat de popronde voor Nederland is, dat is de nieuwe lichting voor België. Een wedstrijd, maar vooral een bron van talent. Isaac Rue won en bracht een debuutplaat uit en was overal in België en ook in Nederland te vinden. Singer-songwriter, mooie liedjes, rustig en dan weer up-tempo. Hij werkte aan een opvolger. En die opvolger die komt in februari volgend jaar pas uit. Maar dat duurt nog heel erg lang. Dus is er alvast een nieuwe single. Young Hearts.

Villanelle was er ook ineens, net als Isaac Rue. We weten het, het is de band van de zoon van Liam Gallagher, maar ze doen het op eigen kracht. Na de kennismaking met Placebo is Opportunity Arising de opvolger. Dit is de nieuwe Villanelle.

Mooi, die nieuwe van Villanelle. Misschien vind ik hem nogal mooier dan die debuutsingle. Nou, dat zal de rest van het jaar wel blijken hoe we daar tegenaan gaan kijken. The Living Anton. Ze hebben een single gedropt van hun meest recente album I Only Trust Rock and Roll. De Australische rockers die zijn lekker aan tour in eigen land. Ik zou het echt heel leuk vinden als ze een keer naar Europa toe komen. Je moet die band gewoon een keer live zien. De energie is geweldig. Het is behoorlijk maatschappelijk kritisch. Dat geldt ook voor die nieuwe single. Want Strange Place gaat over de wonderlijke wereld waarin we terechtgekomen zijn. Dit is de nieuwe Living Anton.

0: Dennis van der Voort.
1: En die gaat het met je hebben over Bleach 93. Ze hebben namelijk een opvolger uit voor Jackie. Het is de derde single van de band. Zit toch weer wat meer in de hoek van Ceiling en heet Underrated. Inmiddels is ook de lang verwachte debuut-EP verschenen van deze grote belofte van 2026. Afgelopen weekend stond de band op Vestrock en dat deed ze echt heel goed. En wil je weten hoe de band live klinkt, dan kun je op 13 september Bleach 93 zien en horen in de Bitterzoet in Amsterdam. Moet je wel razendsnel zijn, want ze hebben 150 tickets te koop. Maar dan ga je ook deze live horen. De nieuwe Bleach 93 Underrated.

De opvolger van een succesvol debuut. Daar hebben veel bands moeite mee. Maar niet Arctic Monkeys. Favorite Worst Nightmare verscheen in 2007. En de muziekkrant Oor noemde het zelfs de beste plaat van het jaar. Meer diepgang dan het debuut. En toch ook in de lijn van het debuutalbum. Op de plaat speelt de band voor het eerst ook met hun nieuwe bassist. Met die nieuwe bezetting en het nieuwe geluid sloeg de band een weg in die ze nog steeds vervolgen. Elke plaat groeit Arctic Monkeys door. En dat hoorden we ook weer dit jaar met de nieuwe muziek die in januari van ze uitkwam. Van Favorite Worst Nightmare hoor je zometeen 505, maar nu eerst Teddy Picker.

weekend begint pas goed op vrijdagavond om 8 uur. Dan is er Twilight Zone met Dennis van der Voort. Een uur lang alternatieve rock. De muziek van Lowlands, Werchter, Year on Air en het clubcircuit. Van de classic uit de 90's tot de nieuwste bands van vandaag. Je hoort het allemaal in Twilight Zone op Bo. There's no alternative.

Mooi, hè? Dat geluid van Arctic Monkeys. Die band is echt zo geweldig ontwikkeld door de jaren heen. Voor wie het niet weet, ze kwamen destijds op via MySpace. Wie kan zich dat gewoon nog herinneren? Dat is eigenlijk wel een bijzondere. Arctic Monkeys dus. En hun album Favorite Worst Nightmare. Deze week het back-to-back album. En dan gaan we naar het concertnieuws voor deze week. Weer het nodige bijgekomen. Altijd weer een verrassing wat er allemaal uit de kast komt zeilen. Mooie concertjes. Vanavond, maar dan had je al heel snel moeten zijn. Vanavond staat Higby in Paradiso. Ze komen nog met een hele grote show aan het eind van het jaar in Tivoli Vredenburg. POD, 23 juni, ook in diezelfde zaal in Tivoli Vredenburg. Madness staat op 7 juli in de AFAS Live. En Tape Toy, die gaan hun nieuwe EP of album releasen. Dat doen ze op 5 september in de Bitterzoet. Ik had het er eerder vanavond al over. Bitterzoet is een mooi zaaltje in Amsterdam. Kunnen maar zo'n 150 man in. Dus wil je daarbij zijn, ja, dan moet je echt enorm je best doen. Maar het kan wel. Blijf het gewoon proberen, het in ieder geval wel. In diezelfde zaal staat een week later, 13 september, Bleach 93. 17 september komen de Fun Loving Criminals naar Tivoli Vredenburg. Op 22 september Evanescence in de Ziggo Dome. 29 september Cake in Paradiso. En 6 oktober Star Sailor in Tivoli Vredenburg. Piet Murray staat op 11 oktober in Paradiso. Courtney Barnett op Tivoli Vredenburg op 17 oktober. Een dag later, de 18e, de Slackers. Als je van ska houdt, moet je die avond naar het Patronaat in Haarlem. Geweldig leuke band. Buffalo Tom dan, 20 oktober in Tivoli Vredenburg. Placebo, zijn nog wel wat kaarten voor in de Ziggo Dome, 27 oktober. Kirsten Hirsch in de Phil in Haarlem. Ook alweer zo'n mooie zaal in onze eigen regio. En 3 november staat Temples. We hebben ze dit jaar al vaker gedraaid in de Melkweg. De Wolf in de Phil op 14 november. Good Charlotte, 16 november in de AFAS Live. En er komen er nog een paar. Block Party een dag later in diezelfde AFAS Live samen met Interpol. 23 november de Pretty Reckless in de AFAS Live. En de Pokes in Tivoli Vredenburg op 25 november. De Chameleons in de Melkweg op 1 december. Higby staat dan, ik zei het net al, in Tivoli Vredenburg. En dat doen ze op 13 december. Dat is wel een van hun grootste shows. Die show van vanavond is ook wel echt een hele grote hoor voor Higby. 17 december dan de Selector in Tivoli Vredenburg. En op 15 en 16 januari kun je naar Nothing But Thieves in de Ziggo Dome. De voorverkoop is vandaag begonnen. Dat gaat hard. Dus als je daarbij wil zijn, moet je echt haast maken. En dan 18 februari de Ratens in de Melkweg. Op reis kom je nog wel eens nieuwe dingen tegen. En luisterend naar Triple J, een beetje indie alternative rockstation van de Australische publieke omroep ABC, hoorde ik een interview met frontvrouw Maisie Everett van de Bel Air Lip Balms. Het is een indie rockband, ze komen uit Melbourne. De leden kennen elkaar van school en spelen al sinds 2017 samen. In 2023 kwam het debuutalbum uit. Een jaar later stond het kwartet al op South by Southwest in Austin in Texas. En vorig jaar ging de band op tournee met collega Australische band Spacey Jane. Begin dit jaar gingen ze dan eindelijk zelf op tournee door de VS. En aankomende zomer is Europa aan de beurt. En ik kan het je aanraden. Inmiddels het tweede album van de band uit heet Again. 31 augustus staan de Bel Air Lip Balms in de bovenzaal van Paradiso. Let op, ook daar zijn maar een paar plekken. Ik schat ook zo'n 100, 150. Maar daar komen echt de meest leuke juweeltjes voorbij. Bands die later heel groot kunnen gaan worden. En ze hebben voor Triple J een zogenaamde Like a Virgin gedaan. Dat is een soort semi-akoestisch optreden. Vaak met een covertje van een andere band. En dit is Happiness.

Na een aantal EP's heeft de Britse band Leap nu eindelijk een album uit. Entropy heet de plaat, het verscheen eind vorig jaar en levert al 3 singles op. Sinking Feeling is de nieuwste van de band die begin april nog door ons land toerde en dat best wel leuk deed. Dit is de nieuwe Leap.

popronde brengt elk jaar zo ontzettend veel talent naar voren. Een paar weken geleden werden de 100 bands bekendgemaakt die dit jaar weer mee gaan doen aan de popronde. Als er in een stad bij jou in de buurt komt, ga erheen. Ga cafés, zaaltjes, dingen afzoeken. Op één avond worden op meerdere plekken in die stad optredens gegeven van beginnende Nederlandse bands. En als ik kijk wat daar de afgelopen jaren al uitgekomen is, je kunt niet te veel zijn, maar wel veel. En ook vorig jaar kwam daar alweer talent uit. En één daarvan is Daisy Bellis. Het alter ego van Madelief Gal. Mooie luisterliedjes die muzikaal en qua zang goed in elkaar zitten. En dat hoor je ook wel op de nieuwe single, waarvan ik maar niet in zal gaan op de titel. Ik denk namelijk dat het antwoord is: ze bestaan niet en zeggen niks. Maar What Do The Gods Say? Dit is Daisy Bellis.

0: Twilight Zone. Oasis. Queen's Pleasure. Eskimo Joe.
1: Fingernails, red wine. I wanna make you all mine.
0: En Dennis van der Voort.
2: Pete Wentz is jarig. De bassist en singer-songwriter van Fall Out Boy wordt 47. Ja, jonge jongens worden ook groot. Vandaag, hij schrijft de meeste muziek van de band. En dat geldt dus ook voor misschien wel een van hun grootste hits van het album Infinity on High uit 2007. Maar de single zelf komt uit 2006. This ain't a scene, it's an arms race.

Het zit erop voor vanavond hiermee met deze Fall Out Boy. This ain't the scene, it's an arms race. Komt deze aflevering van Twilight Zone tot een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met veel meer nieuwe muziek. Dan zal ik je ook vertellen hoe Higby vanavond is in de Paradiso. En vergeet ook niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook voor alle nieuwe muziek. En check ons ook uit de Twilight Zone Weekly op Spotify. Want daar hoor je de platen van vanavond zonder mij erbij. Maar gewoon het hele lijstje achter elkaar. Al die nieuwe liedjes. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond. Een oudje van The Automatic. Dit is Monster.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
6: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
5: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege

0: De explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
0: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eratis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs. Vertelt deze verslaggever van de BBC.
7: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
6: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
8: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen.

0: waren, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
4: Geen 18, geen alcohol.
5: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas. Vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Bent u ZZP'er of MKB'er? Dan bent u bij Heemskerk Verzekeringen aan het juiste adres. Al meer dan 30 jaar verzekeren wij naast particulieren ook ondernemers. Wij denken, doen en kijken naar de risico's die uw bedrijf loopt. Van aansprakelijkheidsverzekering tot wagenpark. Met één aanspreekpunt, korte lijnen en heldere taal weet u altijd waar u aan toe bent. Bel 0252 377 310 of kijk op heemskerkverzekeringen.nl.
13: Dit is Bo,
14: de omroep van de Bollestreek.
13: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Het is vrijdagavond, even na 10. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.

En een heel hartelijk welkom, beste luisteraars en lieve luisteressen, bij de eerste Banjo Show in juni. Banjo Show 1259 staat op de rol voor vanavond. En vanavond weer van alles wat. Bluegrass, blues, Cajun, Zydeco, we gaan het allemaal horen. En we beginnen zoals gebruikelijk met bluegrass muziek. De Lonesome River Band van hun cd Old Country Town uit 1994 draai ik. Who Needs You?

0: En dat was The Arkansas Chic. Uitgevoerd door twee befaamde leden van de Skillet Lickers. Violist Clayton McMeeshan en gitarist en zanger Riley Puckett. Een opname uit 1928, The Arkansas Chic. Goed, over nu naar Western Swing. Je mag ze wel pioniers noemen, deze band. De Light Crust Doughboys uit Fort Worth. En daar namen ze dit nummer ook op 3 maart 1941. Dit zijn de Light Crust Doughboys met de Bear Creek Hop.
1: Hey, you. Yeah, you. Get your partner and let's do the Bear Creek Hop.

Wat een gitarist zeg. Blind Blake was dit. Met de Police Dog Blues. Een opname gemaakt op 17 augustus 1929. In Richmond, Indiana. Voor het Paramount label. Over nu naar all-time muziek. Bruce Molsky en Big Hoedown. Bruce Molsky speelt de violen en zingt. Big Hoedown bestaat uit Beverly Smith. Die speelt de gitaar en zingt. En Rafe Stefanini speelt de banjo en zingt. En het nummer wat zij gaan zingen en spelen is Rocky Mountain.

En dat was gitarist David Greer, bijgestaan door Todd Phillips op de bas van de cd True Life Blues, The Songs of Bill Monroe. En dit was dan een instrumental van Bill Monroe, Old Ebenezer Scrooge geheten. David Greer. Over nu naar de Zydeco. De zwarte Cajun muziek uit Louisiana. En Rocking Doopsie en de Twisters staan nu op het programma. Een nummer uit 1976 van ze, getiteld Ma Negresse.

Dat was bioist Fisher Handley met de Weave Room Blues. Hij weet waar hij het over heeft, want hij werkte zelf lange tijd in een textielfabriek. Fisher Handley, hij was ook leider van een band met... pardon. Met een van de mooiste namen in de oldtime muziek, de Aristocratic Pigs. Maar hier was die solo te horen in een opname uit 1938. Goed, terug nu naar de bluegrass. De McCormick Brothers zijn vijf echte volle broers. Haskell, William, Kelly, Lloyd en Gerald McCormick vormen deze band. Een opname van eind jaren 50. Darling, why can't you be true?

Dat was zanger en accordeonist Austin Pietre met zijn Evangeline Playboys. Van hun LP Back to the Bayou uit 1979 was dit de Lake Hope Special. Goed, over nu naar Roscoe Hoghem. Wonderbanjo-speler uit Daisy in Kentucky. Hij werd ontdekt door John Cohen in 1959. En maakte deze opname in 1973 in Cambridge, Massachusetts. De Stanley Brothers namen dit nummer ook op onder de titel Little Glass of Wine. Roscoe Hoghem noemde het True Love.

beat him down.

time now.

En dat was Fulton Allen, beter bekend als Blind Boy Fuller uit Waitsboro, North Carolina. Hij werd bijgestaan door Bull City Red, beter bekend als George Washington op wasbord. Opgenomen op 5 maart 1940 was dit Shake It Baby. De Front Porch String Band is een bluegrass band onder leiding van Claire Lynch. Zij doen een cover van J.J. Cale van hun cd getiteld Front Porch String Band uit 1991. If You're Ever in Oklahoma.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
8: Geen 18, geen alcohol.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment

0: scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Door Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
6: Geen 18, geen alcohol.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouw

0: lokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.